0: Pierdag genaamd Somewhere Between op Ramkat Radio en CW.za. Nou, die volgende drie liedjes van hier die langs die plaat af is nou, hulle het daai jare ook al seker 'n lekker goeie emosie gehad toe die liedjes volgende op die plaat uitgewerk het, want hierdie drie, eerste een is The Last Love Song, Naom, You're Free to Go, en Naom, Another Lonely Song. Hier is weer drie liedjes van die Nashville Country Hits, plaat van 1980 op Ramkat Radio.
1: I know it's over, 'cause I don't keep you satisfied anymore. But before you move along, let me sing you the last love song.

Lucky Gwiezda. Wat zien we snel geweest weer was. En zo is jij nu weer. Another lonely song, another lonely song op Ramkwart Radio op een C-open zit. Ik zeg maar, die titels op die plaat is bij huidelijk geweest. Eerste gespeeld, liedje genaamd The Last Love Song, Now You're Free to Go into Another Lonely Song. So, eerste zei ik wat van Drew Lossom en de Zuilien. Zie je toch zijn. Zo, in elk geval, wat voor je last, liedje vanavond, de liedje van George Jones. Die vier platen vanavond, die is dus weer van die digitale media af. Liedje genaamd Who's Gonna Fill Their Shoes. Die is vanavond van die platen afgespeeld. Die oudste plaat vandaag 42 jaar oud geweest, 52 jaar oud. Die plaat is nu gespeeld, dus 46 jaar oud, nu gespeeld heeft. En deze is een keer op het einde van die programma, want wie gaan daar mensen zijn schoenen kan volstaan? So, wie kan nog zulke kant in de muziek maken vandaag zijn era, hier in die nieuwe AI-manier van muziek maken? Zo, so, op pad voor jou, George Jones. Om het gebouw te zien, want dan worden aan tijd voor dit maandag aan Pieter. Het is een CW9, en dan weet je onderdag aan het werken, hij samen van die Jachemse atelier af...

Lekker trek ons nou hier weg met so ietsie daarvan. Kid Cudi is 'n remix van Day and Night. Natuurlijk. Net hier op Techno Tuesdays.

Wat er nou gebeurt. Ik wil nu dus. Blablabla, device. Anyways, je gaat ons nou met een lekker remix daarvan. Purple Rain van Prince. Nou ja, vandaag, 10 jaar later, het hij ons gegroet. Maar hij heeft ons een awesome song geleer en ons geleer. Of gelos en ons geleer. Te veel effects bestaan niet.

At the end of every week, each one of us becomes a freak. Tonight the DJ makes us move. Nou, ek seker ek is nie die enigste een wat lekker dik stuk uitgehaak het op hierdie song toe hy uitgekom het hier. Gaan nie.

Nou ja, dan sal ook 'n paar mense wat vandag verjaar. Onder andere Pieter van Wyk, Marlies Otto, Jacques van de Venter, of Deventer, bla bla bla bla. Ons ken hem als Balloy, balgelijk met zijn verjaardag ook. En hoop ek spreek die uit, James McCoy. Hy het as Dr. Xavier gespeel in die rolprent X-Men First Class. Hy is vandag 47 jaar oud, so hy is nie meer so jong soos hy die movie gelyk het nie, maar ja. Nou ja, net hierna is daar lekker remix van X-Men First Class, se theme song. Sien uit na raai, okie. Maar ja, baie geluk met allemaal van julle se verjaarsdag.

Hey, wat laat jullie die ene keer gehoord? Dit is Eric Prydz, mate. Follow me. Of call me. Bla bla bla bla.

0: tema op die scooter met Maria en dan een lekker remix daarvan Nickelback zie je in som. Ik zeker die allemaal ken om al weten.
1: Yo man, turn up the bass, boy.

0: in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Jy's ingeskakel by Ramkat Radio en jy luister na iets van alles. Ag, en sommer nog baie meer met Andrei en Hanlie van Rooyen. Elke donderdag aand van 7 tot 9 na middag.

0: Ai, mijn kind, wat kwel. Als je zo met je kostpillen zit, gewoonlijk met bristels en spruiten. Hij is al fout bij die werk.
1: Nee, mama, daar is die fout nie.
0: Is het omdat ik jou Lucies opgestoot het?
1: Nee, mama, dit is ook niet dit nie.
0: Is het die petrolprijs?
1: Nee, mama.
0: Man, ik forceer jezelf en praat, man.
2: Mam.

0: Dit was Any Dream Will Do, soos gesing en panfluit gespeel deur Steven Sterling. Ek kry hier 'n boodskapie van Marlene en Charmaine van Jimiston. Hulle sê, goeienaand aan die long time nou hier. Ja, omtrent, ek het al gewonder of julle die land verlaat het. Ons luister al die pad van Primrose af, lekker muziek vanavond. Lekker aand en lekker naweek van Marlene en Charmaine. Baie dankie julle twee, dit is goed om weer van julle te hoor. En ek wonder nou maar net, waar is die beloofde lysie vir my hier van Houwek program? Ek weet, is lang terug het julle gesê, gaan julle weer vir ons een lysie stuur. So gepraat daarvan, ek het natuurlijk dinsdag aand nog steeds een program hier van Houwek, en ek is op soek na lysies, ek het een wat ek moet opstel, en dan moet ek weer gaan na themas kyk, of ons moet sommer maar ons eie keuses en goeie speel. Stuur vir ons een lysie van so tussen 25 en 30 liekies, met die kunstenaars naam en die liedjies naam, hier na ons studio toe, 072-341-6888. Sit net jou naam by, en van wat die dorpie is, dan stel ons het op, en ons speel het vir jou op die dinsdag aand. Ek wil net nog twee events vir julle bekendstel, of vir julle daarvan herinner. Ons het verlede week ook daarvan gepraat. Die 30ste mei is daar een gospelfeest in Potchefstroom. Dit is van 11 uur tot 5 uur die middag by die Nederduits Hervormde Kerk in Wolmerandstraat. Nou, Cathy Viljoen gaan daar optree, ook Joey Lane en Nico J, Lou Ann, Kabous, wat die MC is, Hans Strydom doen die klank, en Audrey gaan ook daar optree, en Hugo Strydom ook, hy bly daar in Potchefstroom. En daar stalletjies nog beskikbaar, en die toegang is R60 vir pensionarisse, R30 vir kinders onder 14 jaar. So, welkom, allemaal is welkom, bring julle eie kampstoele. En as julle wil inlichting hee, kan julle vir ons kontak, ek gaan vir julle die nodige inlichting dan deurgee. Dan het ons kerk hier in Kempton Park, dit is nou NG Kerk Kempton Hoogland, hier in die Wiekesweg Varriebeek Park, het een manne aand, maar allemaal is welkom. Saam met Mike Bolhuis, vrijdag die 19de juni, dis 18:30 vir 1900, en dit is R200 per persoon, daar is tafels beskikbaar, en dit sluit in biltong en brood en braaivleis. So as julle daarin belangstel, kontak ook vir ons, ons sal julle die inlichting deurgee. En ek dink, dis al die aankondigings wat ek moes deurgegee het. Ek gaan met die volgende breek, net so voor ek moet afsluit, gaan ek vir julle vinnige lintnoedel gereg gee. Maar kom ons luister verder, net hierna, na Will Jordan, I did what I did for Maria, dan The Flood, Let Me Into Your Life, dan onze David Hasselhoff, Night Rider, nee, maar ek hoor, hy is die eerste oupa, hy sing nie meer nie, sing vir ons Everybody Sunshine, dan Tommy Rowe, Much More Love.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag kookie.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Ja, daai gaan se naam is Koos, en ek dink hy is van Mosselbaai, Koos Rasley, as ek het nou nie mis het nie. Dan het ons nog een dametje met die naam Roxanne, denk ek het gesê wat ook nog gaan uitsaai, en daar is een ander met die naam Shaul, ek kan nou daar wat sy van die ding Brits, ons wacht nog vir die advertenties. Nou ja, so het ons aan die einde gekom van een baie lekker program, ek is blij julle het allemaal geniet, ek het nou hier die boodskap van Albert ook gesien, wat sê, dankie, ons het die program geniet, en allemaal het so gesê. Ek wil gauw vir julle iets deel wat my ma vanoggend vir my gestuur het. Die grappie. Wat is jou planne vir vandag? Vra die vrou aan die man. Die man sê, ek moet my brille gaan haal. En daarna? Toe sê hy, dan sal ek

Hartelike goeiemiddag, dit is vrijdag en ons luister na Goue Treffers en die toentertijdse dag en so nou en dan, een van onlangs. Ek het nou laas woensdag met my uit die archiewe program het ek som ook maar net een muziekprogram gedoen en die stikke tussenin het ek uitreksels uit my boeken. Die eerste een is Trivia Dagboek en die ander ene is Wie het dit gesê? Ek het somme uitreksels daar uitgevat en daar oor gesels en dit vir julle voorgelees. En ek het baie goeie reaksie gekry van die mense wat ingeskakel was, so te besluit ek, hoekom nie vandag nie? Kom ons doen het weer. Daar is dit is een dagboekvorm, die feite van die dag, en so, dit is 365, eindelijk het ek het vir een skrikkeljaar gedoen, ja, so dit is 366 feite, wat dit kan feite wees, die partij van hulle is een bykie tong in die kies, andere is, weet ons allemaal van, dat het waar is. Ons gaan eerste afskop met 99, Red Balloons, is die liedjie wat ons gaan doen, en dan die eerste feit wat ons gaan doen, kom ons kyk. Een tannestokkie is die item wat die meeste verstikkings by mense veroorsaak. Die gemiddelde persoon vervang so wat 20 kilogram vel gedurende sy leeftijd. Die richting van rotasie op 'n ijskaatsbaan is altyd anti-klok gewys, omdat die meeste mense regshandig is en beginners aan die redings moet vasthou, met hulle regterhand dan. 'N duif se vere weeg meer as sy bene. En sekere van die medaljes in 2014, so Olympiese Olympiades, het fragmente bevat van die meteor wat Rusland getref het. Meer as 1000 jaar voor die wiel uitgevind is, was daar al geweefde materiaal, skepe, mandjies en selfs fluite en tou. Okay, kom ons luister na die eerste ene. 99 Red Balloons.

99 Red Balloons. Ja, ek het al baie keer het ek Red Balloons 99 gespeel, maar nog nooit voorheen hierdie ene. Hy is een bykie opgesoep hier en ek hoor, ek dink dit is Duits wat ook daar gesing word. Die sangeres daar is Mona Lee. Ok, nou ja, die volgende plaat gaan somme maar net omdat het hierdie naweek is moedersdag op sondag, ne? En nou, ek het sondagmiddag een program wat ek sal inrig om moedersdag dinge te dek, so, maar ek, net om die dit bekend te maak, gaan ek vandag hierdie een is die eerste moedersdag liedjie wat ek nou gaan speel, en dan gaan ek uitspeel ook vanmiddag met nog een moedersdag liedjie. So vandag gaan ek net die twee, maar as jy die program wil luister vir moedersdag, dan is dit sondagmiddag om 3:00. Ok, kom ons kyk wat, ja, kom ons het so paar sê dinge. Gesinne met babas en gesinne sonder babas is jammer vir mekaar. Moenie moedeloos word as jou kinders jou advies verwerp nie. Jare later sal hulle dieselfde raad aan hulle kinders bied. Deesdae is die enigste keer dat politici die waarheid vertel, is wanneer hulle mekaar een leenaar noem. Och moet politici, hulle sê politici en babadoeke het iets in gebeen. Albei moet van tyd tot tyd vervang word as gevolg van dieselfde redes. Daar is iets wat in my ontbreek, in my lewe. Ek weet nie wat nie. Is dit een hoentjie, een persoon, of dalk een snij pizza? Ek weet nie. Ok, kom ons luister na die eerste moedersdag liekie, wat om, net om hierdie naweek in te lei, as moedersdag naweek, en dit is Charlie Dix, wat vir ons gaan sing, Medals for Mothers.

Poor Little Fool, het is Ricky Nelson van 1958. Okay, nou weer een van die feite, wat ons nou nog gaan kyk, is, wel, het begin, julle allemaal ken die spook van Uniondale, ne? Nou, om een lang story kort te maak, dat Maria, hulle het haar sommer net Ria genoem, Charlotte Roux was haar fan gewees, Ria Charlotte Roux, in September 1946 was sy op Kreersdorp gebore. Na matriek het sy in die bank op Robertson gaan werk en toe later as administratiewe klerk in Pretoria, waar sy en ene Giel Oberholzer van die Weermag verloof geraak het. Nou kort voor Paasnaweek, op 12 April 1968, het hulle na Riversdal gereis om, hulle het so Volkswagen kewerkie gehad, en om die ring aan haar ouders te gaan wys, waar haar pa die skoolhoof was, toe een rukwind die motorkie van die pad afgeruk het, net voor die barandas afdraai buiten Uniondale. Sy is uit die kar geslinger het in een sloot beland, sy is op slag oorlede. Oberholzer is erg beseer en baie die mekaar, dier die verbyganger opgelaai, na die hospitaal geneem.

Laurie Karaoch, die gang is die liedjie wat sy daar vir ons gesing het. Right, hier is die gedurende die slag van Waterloo in 1815 is ten minste 50.000 gesneuvelde soldate sy tanden in drommevol na Engeland verskeep waar hulle spoedig een nieuwe thuiste gevind het in die mond van duisende Britse burgers. Nou hierdie tanden was bekend as Waterloo tanden en dit het, later was het een prestige symbool om een stel daarvan in jou mond te vertoon. Die traditie het aangegaan en die tanden was een baie gesochte product dat dit selfs deur grafskenders op die swartmark verkoop is. Ook die tanden van mense wat tereggestel is, is by die tandarts in sy laboratorium te ruste gekom. Baie van die armer gemeenskap het hulle eie tande later getrek en verkoop om die pot aan die kook te hou. Nou, terwyl ons dan op die onderwerp van mondhygiëne is, die eerste tandeborsels het verskyn in ongeveer 1498 en was gemaak van vlakvark nekhare wat in een borselvorm op een stuk been gesetel is. Nou, het blijkblik was die nekhare in kort voorraad en dis een redelike diercommoditeit. Armer families het dikwels een familie tandeborsel besit wat deur die hele gesin gedeel was. Jo, die het verander, ne? Dankie toch. BZN doen vir ons Oh Me Oh My.

Pas hy, dit was die Kingston Trio met Hang Down Your Head, Tom Dooley. Nou wil ek hier iemand met vannig vir my vertel, ek het net nou die, wel, een van die langste, wat noem het, funny spots, wat ons al ooit gehad het, het ek gespeel, en het hy deurgekom, of het hy nie deurgekom nie, ek weet nie, as iemand my sal laat weet, dan, want die volgende feit, gaan specifiek oor die liedjie wat nou net gespeel het. Die liedjie het julle nou gehoor, maar ja, die feit weet ek nie of julle gehoor het nie. Kom ons stap maar aan en ons kyk maar watter richting dit gaan. In 1895 was daar slechts 2 voertuie in die staat van Ohio en hulle teen mekaar gebots. Verkeerskonstabel Schuessler op een trapfiets was op diens toe een motor teen een verbuisterende spoed van 12 mijl per uur dit in 8 mijl per uur zone by hom verby gery het. Hy het die motor op sy fiets ingejaag en afgetrek en die roekelose bestuurder, meneer Jacob German, een taxi bestuurder, sy muur in die tronk gesit vir sy wandaad. Het was die eerste spoedboete vir een oortreding in een motor. Ok, kom ons luister na, sy is een van my ginstling damekies ook, sy, die vrou met die groot haare, sê ek altyd in die baie tanne, dit is Carly Simon, Let the River Run.

Prachtige liekie, al twee van hulle, dier die Kelly family, en ja, hulle het die hele hordes, baie mooi liekies. Ek, hierdie groep het aan my gegroei oor die laaste, ek sal sê, 3 maanden, ne? Ok, waar gaan ons nou, ons kyk? Ja, ok, kom ons gaan hierdie, nog een feit. In 2001 het Meiwes, een pathetiese individueel van Rotenburg in Duitsland, een advertentie op internet geplaas dat hy soek iemand fris gebou, tussen 18 en 30 jaar oud, om geslag en opgeëet te word. En ongelooflik het hy een ernstige reaksie gekry van iemand wat gewillig was om dit te doen. Hulle is op, het op Kersdag 2001 het hulle ontmoet en die griesaamste ondenkbare tonele het plaasgevind en dit is op videotape vastgelê. Hy is na sy skulderkenning en vertoon van die videomateriaal in hegtenis geneem. Hy is heidiglik nog steeds bezig met levenslange tronkstraf. Kan jy geloof? Iemand adverteer, ek soek iemand om op te eet, asjeblief, en hy kry vragies een respons van een ernstige hou, wat, ja, ai, die mensdom. Ok, op die draaitafel gaan ons nou luister na Sandy Shaw, een van my ginsteling dametjies, always something there to remind me.

Nou sê, dit is Skeeter Davis en Bobby Bear. Ek weet, Skeeter, die naam Skeeter, verwys na een muskiet, omdat sy so vol energie was, het haar opa dit haar die naam gegee, Skeeter, muskiet. sy so lastig soos een muskiet. Right, ons kom daar, ek gaan nou net gauw sê, dat op Radio Eendrag het ons tussen 7 en 8 is dit Mielies Gooi van Christo Du Plessis. En dit is die boeremuziekprogram wat hy sê is voetejuk muziek wat hy daar vir ons bring. En dan morgenmiddag om 12 uur is dit die potgooi van daar die specifieke program wat weer gespeel word. En op Ramkat Radio is 6 uur is dit Rudolf die stasie eienaar wat ons gaan vermaak met altyd lekker muziek, altyd lekker gesels en inbelle en boodskappe los en interessante mense, kom ons bly ingeskakel dan vir daar die programme. Op die draaitafel gaan ons, hier is so mondvol een sinnetjie feite. So versameling van one-liners. Ok, een blikkie gewone coke sink in water, terwyl een blikkie diet coke sal drijf. Gaan toets, as jylle my nie glo nie. Een swaan neem een levensmaat aan vir die leeftijd. As die een vrek, kan die ander een homself doodtreur. Sterling silverware is nie suiwer silver nie. Dit sal te sag wees. Silver gerei bestaan uit 92% silver en 7% koper. Om dit genoegsam te versterk natuurlijk. Nou, omgevingsspecialiste beweer dat een dag se inaseming van die lig in Mumbai is gelijkstaande daaraan om 2,5 pakkies sigarette te rook weens die besoedeling daar. Venus roteer loodreg rondom sy eie as en het dus geen seisoene nie. Ja, al die andere staan ons so skeef as hulle omwentel en dit is waar hulle seisoene vandaan kom. Nou Venus is loodreg om sy eie as. Hy is die enigste planeet wat kloksgewys roteer. Interessant. Die internationale ruimteskip omwentel die aarde 32,5 kilometer per uur. So die bemanning daarop sien een sonsopkomst en sonsondergang elke 45 minute. Vrouwens met een hoër IQ vind dit moeiliker om een huweliksmaat te kry. Ja, die mans word uitgevang. Hulle sal liever enkel lopend bly as om die verkeerde keuse te maak. In Engeland verander die aksent merkbaar elke 25 myl. In Duitsland word daar jaarliks een gemiddeld van 5500 levendige bomme ontdek van die Tweede Wereldoorlog af. Die tierspesies, bekend as die goue tier, is erg bedreig met slechts 30 van die dier wat nog levend is. Ons luister na Pat Boone en hy sê, 3 coins in the fountain. Make a wish, ne?

Pat Boone, Three Coins in a Fountain. Hy is een van bitter min mense wat ek van weet, wat sonder fors, hy en Jim Reeves natuurlijk, hulle eie stemme gebruik om te sing. Hulle forceer absoluut niks nie, dit is hoe hulle klink. Ok, nou, wat is die laaste feit wat ons, ja, ek sal nou moet afsluit met die laaste feit, en wat er een gaan het wees. Ok, kom ons vat hierheen. Die Volkswagen Beetle, wat in die Herbie rolprente gebruik was, ek weet nie hoeveel van julle oor die print gesien het nie, was 1963 standaard kewerkie gewees, met meer as 100 van hulle wat gebruik was vir die verfilming van die 6 Herbie rolprente, wat tussen 1969 en 2005 gemaakt is. So ver bekend is daar echter nog net 50 van hulle oor, en een is onlangs op een veiling verkoop vir so wat 2.1 miljoen vir Volkswagen Beetle. Die Volkswagen Beetle het eers in 1972 die Ford modelle verbygesteek as die topverkoper voertuig, een kroon wat Volkswagen toe behou het, en tot ongeveer 1996 toe Toyota se Corolla hulle onttroon het as die beste verkoper wereldwijd. Deesda is het wipplank tussen die Corolla en die Ford Fiesta. Net vir interessantheid natuurlijk. Toe ek in 1971 belang gestel het om

0: So I'd like to introduce you to David Locks from Op die Berg, who's going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: Maar ik dacht, ons gaan vandaan iets anders weer. Ik wil weer weten wie met mij zal samen reizen met mijn bicycle.
0: Wat? Wil je daar hier zo weer komen vragen?
1: Ja, nee, maar ik wil hem nou spelen. Om te horen wie gaat samen met mijn bicycle.
0: Ja, maar ik ken niet eigenlijk niet.
1: Maar ik ken hem maar.
0: Ja. Het zijn woorden.
1: Ja? Ja?
0: Zing je om?
1: Ja. Nee, ik zing hem niet.
0: Nee, maar ik wil hier met een beetje zang voor die mensen. Alsjeblieft, Pepsi Cola, man. Ik ken dat je bij die zong is lekker.
1: Pepsi Cola.
0: Alsjeblieft, ja.

0: Ja, warm gemaak te weergawe van Soos Bloed van Teens Jordaan. Nou kyk, as jy nou so vinnig gedans het, laat jou oogballe in die agterkant van jou kop sit, wil ek vir jou sê, my mat van haar uitsteekie, dat jy net kan afkoel. Kyk jy, ek meen dan later, ek gaan julle so'n bykie vinnig vertel, nee, later vanavond gaan ek julle vertel van een plek waar ek vandag gaan eet het. Maar ek sal vir julle sê, ons het so'n staal funksie gehad, en ons het toen nou daar gehad, ek ben nog altyd so'n toe gegaan het, vir jare al nie, en toen het ons nou vandag besluit, ons het in die week besluit, hulle het geboek in die stap, ons gaan toe nou. Maar het ek nou vir jou een ondervinding gehad, die vader weet, ek wil julle vertel nie, ek het gelag, laat die trane op my rug afloop, jy wil het nie missie, so net so na 7 kant, gaan ons een bykie gesels, waar ek nou vandag gaan lunch het, saam met die werksmense, maar wat een ondervinding, jy wil het nie misloop, jy ek het lekker gelag nie, maar niet te min, ons is nu eens hier in Kraaibak. Ja. En as ek praat van Kraaibak, hoef ek hier die volgende persoon voor te stel. Dit is natuurlijk die hoofman oor 100, die hoof van Doona, die guru van Kraaibak en die burgemeester, meneer Johan C. Kool. En so klink hy.
1: Naantje, Oudolf, van al die gaan zo met dan.
0: Yay!
1: Ja, nee, dus benim ook koud die in Kruifontein. Maar ons al die ding baasraak. Hey. Mensen toch samen ook toe wat je mee kan werken.
0: Dat sê.
1: So ja, sê maar goed of allemaal wat inluister. Speel af van mij een lekker stukje van hem. Niet de brein alsjeblieft, man. En dan zeg je daar voor je broer Tokkie Goosen. Nogmaals, bij je geluk met zijn verjaarsdag vandaag. Ik hoop nog niet, hij begint mij nou al inhalen met die verjaardag. Niet, maar ja, goed gaan nou maar. Goeie milies. Hai.
0: Ah, sy lekker, soos een cracker, jy, om jou hand kool, jy, kijk jy, ek moet nou vir jou sê, nee, dis een lekker oompie hierdie, ek sê nou vir jou hierdie oompie speel, jy. Hy is een man wat kan, baie, dankie vir die prachtige boodskap, oom, my omzet is binnenbout koud, een kraaibak, moet nie speel, weet oom, daar is net een ding wat werk, en dis so lekker, ou dansiekie, so waar haar die tannie, of so maar die dochter in die skoon, sê, waar is die Engels man, oom en daar die Engelsman aansit, hy moet of vier maak, of hy by die kachel aansit, maar een van die twee, kijk, hy kan nie niks doen nie, beteken die winter, dat hy af is nie, hy is mis nie een seisonale werker nie, oom Jan, hy loop by.

Ons hou Ramkat Radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andre, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees, beslis een vir die boeke.

0: of sy swakpunte. Nou, ek sê nou die dag vir my, toe ek haal my sister hulle was, nou sê ek vir hulle, kyk, ons familie is nie vreselike grapvertellers, ons het nou nie die daai, ons is nie grapvertellers, maar ons is storievertellers, ons kan lekker stories vertel. Nou, dis ook om eers nie vir ons op maak las nie, want ons is nie snaaks, maar ons kan stories vertel. So, hier is die ou wat snaaks is, en ek wens ek wil jou sê, weet het is my, ek weet nie wie die oompie is nie.
1: As nou die tijd van mensen afbetalen, zo'n, als hij procureert, hij heeft 3 juffrouws, ja. Baie goeie juffrouws. En hij moet 1 afbetalen, zo'n vreselijk zwaar.
2: Ja.
1: En hij vat 50 rand en hij zit tussen elk kind van hulle zijn papier.
2: Ja. Zo'n verzoeking.
1: En hij gaat voor een maand op verlof. En hij komt terug en die eerste juffrouw komt en ze zegt, meneer, ik heb 50 rand van jou gekregen. Hier is dat terug. Die tweede inkomen zei, ik heb 50 rand van jou gekregen. Van u gekregen. Ik heb het gaan beleggen. Hier is het terug met rente. Die derde inkomen zei, meneer, ik heb 50 rand van uw geld tussen mijn papieren gekregen. En ik is naar die casino. En ik gedobbel. En ik heb alles verloren, buiten 3 muntstukjes. En met die laatste 3 slaan ik die geluk, die jackpot.
2: Mm.
1: En ik win 12.000 rand. Mm. Hier is voor jou 2.000 en ik hou 10.000. Wat er een van die 3 te afbetalen?
2: Nee, zou ik al weten.
1: Die lelijke een met die klein titties.

Al tot sien nie meer net hier op Ramkad Radio. I've got to ask hier op Ramkad Radio. En ek love it, love it, love it. Ek hoop vir harte, jy love it. Doen jou sal begins nie. Gaan op YouTube en gaan follow, asseblief, die skrywer, halter, of die muzikant, of muzikale, ek weet nie wat jy dit noem nie. H-A-L-T-E-R. As jy houd van die song, kan jy het natuurlijk op YouTube gaan aflaai, maar volg ook hierdie kunstenaars wat so met die wonderlijke, wonderlijke muziek voor een dag kom uit hulle penne en hulle gedagtes. Maar ek love it, love it, love it. En soos julle weet, ons is groot, groot aanhangers van Halter hier op Ramkad Radio op en C op en Z. En ja, ons kiet gauw vinnig daar hier Woester toe. Jy, ons een groot maat, Kobus, ey, Kobus Achenbach. Hy sê naam toe, maat, hoop het gaan goed, Kobus, het gaan altyd goed met my, maar dankie vir die vraag wat jy vraag. En ek hoop het gaan goed met jou en jou familie. Kobus sê nou, so my omaat, weet jy wat, nie, ek het die wonderlikste vrou in die wereld, en sy beteken alles vir my, en ek is baie, baie lief vir haar, en ek wil graag hê, namens myself, Kobus Achenbach, en die rest van die wereld, en al die damse ganse op Ramkad Radio, moet jy vir my vrou, Lise, speel, in een wereld vol biljoene. Nou ja, Kobus, Lise, as kies toch Ilse, sorry, ek het nou hier, ek moet seker een bril opzet, Ilse. Kobus Achenbach en Ilse,

0: Skellywack hierso natuurlik en ek luister graag na Ramkat Radio.co.za. Lekker dag vir almal.
1: I'm Alan Donald and you're listening to Ramkat Radio.

Naam Trudo. Is morgen hier van Kruijf en Lijn dat praat. Man, ek luister na jylle program, ek en ons het skakel, man. Die boere moes ek met jylle omspeel, normaal te lekker, jong. Ek wil vir jou vraag, kan jy nie welke nommerkie vir my vrou speel, haar van Lobo? Baby, I love you to want me nie, as het moontlik is. Hou maar so aan met die mooie muziek, ek is altyd ingeskakel en ek luister na jylle. Goed, gaan lekker aan verder.

Wow, what a song, what a song! Old soul, yo, Bram Gadranio, the older I get. Want jylle ou Alan Jackson noemen, the older I get? Old soul het dit oorgedoen en dit is dik lekker. Net hier op Bram Gadranio, op en see, op en zee. Dan wil ek sê bye bye, welkom aan die jongman, my naam van Morne Oosthuizen en die panie van Kraaibak. Morne, my ou vriend, welkom.

Lekker, lekker. Woe! Gaan het om daar. Rof daar, so met Nicholas en Don't Stop the Car. Hy mense is net so lekker moeg soos ons. Hulle sê dit was die Hot Air Balloon Performance daai wat ek nou vir julle gespeel het. So, allemaal wat Nicholas geniet het, ek is bly julle dit geniet. Saam met my, ons het vanavond ons natuurlijk weer ons gaskunstenaar. Amper sê ek nou wie die gaskunstenaars is vanavond. Hulle is dankzij Maarten Ras van Orania. Hy het vir ons een lekker gaskunstenaar gekies vir vanavond. En, julle moet net vast by tot so 6:30 toe, dan speel ek vir julle die leidrade. In die meantime, het so lekker klomp request ingekom, en ek gaan sommer met die eerste een wegval, indien jy met my wil gesels hier in die studio, 060-841-8631 is my cellfoonnummer, jy is welkom om een boodskapie of een whatsappie of iets te stuur, en dan keir ons lekker saam. Mark de Bell, my mater van Graaf Rinetse wereld af, Goeienaand, oor moet ek eerder sê, good evening my friend. Die ou sê ook hier so, it's been a while, ja, definitief Mark, it's been a while, but still, as long as you listen, that's fine, you can keep the messages and just tune your ears to the radio, to the sound, to the good music. Nou is my Engels ook opgepraat vir vanaand. Nou moet julle maar van my Engels boodskap bestuur, as julle wil ek moet meer praat. Good evening Toy, it's been a while. Hope you are well and in good spirit. Ek wil graag een request vir my mama stuur, Brown Eyed Girl van Van Morrison. Thank you Toy, God bless you and your tribe. Nou ja, sonder om te hakkel, ek gaan nie nou verder Engels praat nie. Mark Dubel wat daar vir sy vrou in Graaf Rinet een boodskapiekie stuur, en Maria is haar naam natuurlijk, en hy sê, ek moet hierdie song vir jou speel, hier kom hy. Daar sê.

0: Yay, Dave Johnson also made the one more. Lekker James Johnson daar geweest met one more. En soos hy sê, one more beer, one more night. Lekker man, lekker. En ons skiet nou daar van Australië af, van James Johnson af. Gaan ons nou reguit deur Kraaibak toe. En die ou by Kraaibak is natuurlijk ons burgemeester daar. En dis niemand nie anders die as Johan Kool. Goeienaand my mater, hoe gaan het?
1: Naantje, naantje, toi, en al die gaan op die dam.
0: Naant maat.
1: Ja, nee, o maat, ons luister in.
0: Daar is hy.
1: Die wind is bezig om van ons bykie te hou, hy so, weet jy, hebben jylle in Gabou nie. Maar hy so, as een soort wind wat hy wei, dat smaak hy wat geboren, hy so. So, ja,

0: Lekker, lekker, lekker. Pieter Koen wat sê, boeps, boude, en bene, en dis wat hy perd gesien het toe, en hy krokodil kos gegeet in hy plaas dammetjie. Ek moes lekker lach van die ene. Gou vir oulas, net gou, ek weet nie, as daar nog enige laatkommers is, vir die gaskunstenaar, wat jou nog jou naam in die hoed wil gee, gooi, sorry, 060-841-8631, hier is die leidrade vir oulas, gou nog vinnig.
1: Goeienaand luisteraars, hier volg die leidrade van Wees Ek. Ons het begin as een pop rock orkest in ons thuisdorp Volendam, Nederland gedurende 1966. Ons het eers begin as een Bee Gees type orkest met harmonieuse popmuziek en in die vroege 70s oorgeskakel na hard rock muziek. Nadat die oorspronkelijke voorsanger Jan Veerman die orkest verlaat het, het ons een uitdraai gemaakt en ons begin toespits op meer commerciële popmuziek. Die vrouwelike sangeres Annie Schilder het by ons aangesluit en daardoor is die fondasie gelee wat ons gevestig het as die mees populaire Nederlandse orkest ooit. Ons het regdeur ons loopbaan een stringtreffers gehad, vooral op die Nederlandse treffersparades, maar ook recht hier die wereld, ook in Suid-Afrika. Annie Schilder het die orkest verlaat in 1984 en is vervang deur Carola Smit. Op 14 Oktober 2005 is ons vereer met die Dutch Order of Chivalry. Ons laaste konsert as orkest was in die Ahoy Rotterdam op 16 Junie 2007. Wie is ons?

Lekker 2,5 dae gewees, Juanita Du Plessis met Blue Eyes Crying in the Rain, en dan Liani May met Vanaand Sing Elvis. En, vir allemaal van julle self, wat julle self nou onder die gatte gaan skop, nee, gaan staan so lang aan een rij en sê vir jou vrou, sy moet haar skerpenskoene aantrek, en sy moet lekker, soos naas Bota, lekker deerswaai. Hierso is die gaskunstenaar.

Hier is een speciaal voor Ian Fuk. Van Kruiventuin, geniet het, Ian. Dit was jullie trouwsong geweest, jij en je vrouw zijn 35 jaar geleden.

My kind. Ik heb je nooit gezien. Je pa is op die plaas, jij ziet water. Geef dit voor. Zoek hem. Geef dit voor.